Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Het is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute, maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
3: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulo reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulo in Rotterdam. De 3 personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn 3 Nederlanders. 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen zijn drie Nederlanders. Navo-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Het weer in het noorden en westen is bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Radio Monique, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
5: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.
4: Radio Monique.
6: Jouw hits, jouw station.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulo reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulo in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt op gang. Er zijn al wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken dan ook de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld een ongeluk met meerdere voertuigen tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. De berg is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Het is een flinke file, 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht een ongeval tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is afgesloten, 6 kilometer met 25 minuten extra reistijd. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem gebeurde een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein. De linkerrijstrook is hier dicht, 30 minuten extra reistijd. En tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Ook hier gebeurde helaas een ongeluk. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Je doet er 30 minuten langer over.
8: We are officially the hottest AM station. 891.
9: Beleef de

0: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen zijn drie Nederlanders. Navo-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. Het weer in het noorden en westen is bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Je doet er meer dan een uur langer over, maar de weg is wel weer vrijgemaakt en de vertraging neemt af. Op de A12 Duitsland richting Utrecht ging het mis tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord. Ook hier is de weg weer vrij, maar houd rekening met een kwartier extra reistijd. Dan nog drie kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is een berger aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft nog dicht.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer een uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. The Pit werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste dramaacteur. De horror-comedy Widow's Bay won 14 Emmys. Een record voor een comedyserie in één seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rhys won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast in Me. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De spits is op dit moment in volle gang. Er staat 570 kilometer file in totaal. Met de langste files in Noord-Brabant en Gelderland. Wat opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk tussen afrit Hoenderlo en Stroe. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijd je de file in tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Het rijdt langzaam 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 richting Breda. Vanuit Eindhoven is de rechterrijstrook dicht tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Dit betekent 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting Os. Je doet er 20 minuten langer over tussen Os en knooppunt Paalgraven.

secret. I don't just want to know about any secret of yours.

0: Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: ABC Radio.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen zijn drie Nederlanders. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. Het weer in het noorden en westen is bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang. De langste dagelijkse files staan in Noord-Brabant en Gelderland. Wat verder opvalt is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 50 minuten op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum is het druk tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. Het rijdt langzaam 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is het raak tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Je doet er 20 minuten langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel betekent dat 20 minuten extra reistijd. En dan nog een vrachtauto met pech op de A67 Venlo richting Eindhoven. De rechterrijstrook moest gesloten worden tussen Asten en Geldrop. 9 kilometer met 40 minuten vertragingstijd.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste oranje fans melden zich vanmorgen al vroeg bij het Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files staan in Gelderland en Brabant. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Amersfoort Noord. De rechterrijstrook is dicht en de berger is aanwezig, maar je doet er 1 uur langer over. Op de A16 Breda-Rotterdam ging het mis tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen-Noordbrug. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda een ongeval tussen afrit Westerlee en knooppunt Vlaardingen. Ook hier moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is 15 minuten. Dan nog een flinke vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen afrit Liesel en Geldrop. Je vertraging is hier meer dan 1 uur.

0: KBC Radio.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zoals daar staan met de hoofdpunten van het radionieuws. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste oranje fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk, bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. Het weer in het noorden en westen is bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu oponthoud. De A12 Duitsland richting Arnhem. Daar kom je een kapotte auto tegen tussen afrit Beek en Zevenaar. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A29, dat is de meeste vertraging op dit moment in de richting van Rotterdam vanuit het zuiden. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging meer dan een uur. Dan nog de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en Geldrop staat een kapotte vrachtauto. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging.
7: De stem, van de Noordzee.
8: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij het Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1:00. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer in het noorden en westen, eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files worden nu snel korter. Wat wel nog opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Je hebt 15 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam stond een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook, net voor de Haringvlietbrug. Op dit moment betekent dat 5 minuten vertraging. De weg is daar weer vrijgemaakt. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, loopt het verkeer 10 tot 15 minuten vertraging op tussen Made en knooppunt Hooipolder. En tot slot nog een ongeluk op de A67, Eindhoven richting Venlo. Daarom moest de rechterrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. Je kunt rekening houden met 10 minuten extra reistijd.

We zijn van start met het Zoute Uur en in volgorde van de opkomst hadden we niemand minder dan Stevie Wonder. Oh, het is een wonder boven wonder, Stevie Wonder. And you are the sunshine of my life. Heerlijk, het zal je maar toegezongen worden. En net Money's Too Tight to Mention van Simply Red. Hier bij ons, bij KBC Radio, hebben we heel veel leuke radioshows. Ik noem er straks een aantal. En nu vandaag liedjes van Dean Friedman, dat mooie Lydia. We hebben I Walk the Line van Johnny Cash. Julien Clerc, En Français Si On Chantait. En Bon Voyage van Kim Carnes. En nog veel meer leuke liedjes. Ja, want dit is er een van Dave, D, Josie, Dickie, Mick en Touch uit de jaren 60. Save me.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment. And she never comes.

0: Calvin Bishop hoorden we in het Zoute Uur met Fooled Around and Fell in Love Again. En luister ook in het weekend eens naar ons, naar KBC Radio. Bijvoorbeeld op zaterdagavond tussen 7 en 11 uur naar MG Kelly's Classic Hit List. En om 11 uur naar Camille Jansen met zijn Hits from the Heartland. Echt, ik heb laatst zitten luisteren, smakelijke country. Of luister in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 2 uur naar It's Radio, But Not As We Know It met Dave Mason. En aansluitend kun je om 3 uur, het is in de nacht hè, aansluitend kun je om 3 uur luisteren naar Erik van Willigen met zijn Giant Jukebox. En dat is te horen via onze gebruikelijke frequenties, maar ook op 5950 kHz vanuit Okeechobee in de USA. Ik ga straks nog even vragen aan Erik of ik het allemaal goed uitspreek. Op zondagavond vanaf 7 uur is er Rock'n'Roll Rewind van Ron O'Quinn. Nou, het is een hele lijst, maar er zijn zoveel leuke programma's bij ons. Het is de moeite waard om ook op andere tijden af te stemmen. Wij gaan door met de muziek.
1: Dit is Mark Jacobs in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Foute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is ons Duistra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. Het weer in het noorden en westen is bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We zitten in het staartje van de ochtendspits. Er is nog 50 kilometer van over. Op de A16 twee files in de richting van Rotterdam. Vanuit Breda is dat tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Na een ongeluk is de berger aanwezig om een personenauto te bergen. Maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Je doet er 10 minuten langer over. Op de A16 richting Breda vanuit Rotterdam is het mis tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Er staat een vrachtauto met pech. 3 rijstroken zijn dicht en vertraging 10 tot 15 minuten. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Daar is de weg weer vrijgemaakt na een ongeluk tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken. Maar het verkeer daar kan rekening houden met 10 minuten vertragingstijd.

0: Bakkers met Zomerzon. Lekker liedje. Oh, ik word altijd helemaal vrolijk van dat soort liedjes. En daarvoor hadden we ook echt goed gevoel muziek van Julien Clerc uit La Douce France met Si on chantait. We zijn toe aan Kim Carnes, daarna Desireless en daarna Lakeside in het kader van onze non-stop top 3. Kan je ook aan meedoen. Zometeen vertel ik hoe dat werkt. Ik zou zeggen, Erik, leg Kim Carnes maar plat op de draaitafel. Een nummer uit de jaren 80.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

Wil je ook drie liedjes horen van jouw keuze hier op KBC Radio? Stuur ons een top 3 met nummers uit de jaren 60 of de jaren 70 of de jaren 80. En ga dan even in je mailsysteem mailen naar mark@kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. En we zien je mail graag tegemoet. We gaan af Deutsch. Udo Jürgens, helaas niet meer onder ons. Het is een hele mooie. Zeig mir den Platz an der Sonne. In meinem

0: Marcel Stuinstra met het Radio Nieuws. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Gedser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vooral vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A28 richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Vanuit Zwolle betekent dat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier file rijden.
2: We are officially the hottest AM station. 891.
3: Onderweg met

een lekker plaatje, zeg hé. Mr. Mr. Broken Wings. Uit 1986. Sla je vleugels maar uit. Sterker nog, dat heb je dus al gedaan. Wat goed. Ik heb de koffie klaar. Echt waar? Ja, zeker wel. Onderweg op KMC Radio. We zijn er weer. Het is inmiddels dinsdag. Het is wel de derde dinsdag van september. Maar dat zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Moet ik daar nog wat nadruk op leggen? Moet ik zeggen dat het vandaag Prinsjesdag is? Ook voor onze koning is het Prinsjesdag. Hij is alleen maar prinsesjes gemaakt, hè? Voortgebracht, zeg maar. Nou, je weet maar nooit. Eigenlijk heeft zij daar ook aan deel genomen, natuurlijk. Uiteraard, onze koningin Maxima. Zeker. Prinsjesdag, met een miljoenennota. Nou, we gaan voor een miljoenen publiek. Maar we schalen het een beetje af. En je komt dichterbij. Interactief radio maken met mij. Bob, hallo hier. Met een prachtig uitzicht over het water. Het golft een klein beetje. De wind komt uit de... Nou ja, wat zal ik zeggen? De zuidwesthoek een beetje op dit moment. En het valt mee, maar ik heb het raam openstaan, dus het kan een beetje klapperen hier. De gordijn staat te wapperen. Niet dat het erg is, in tegendeel. Messenger Bob van Meten, bob@kwcradio.nl. Nou, je bent niet alleen, je bent lekker onderweg met dit programma erbij. Brian in Schiedam bijvoorbeeld heeft al gelijk even een voorzetje voor de muzikale ketting. Om aan te sluiten op You're My Heart, You're My Soul van Modern Talking. Kom ik zo op terug, Brian in Schiedam. Gezellig dat je er bent. Michel van Doren is erbij, Hillegom. Gerrit de Barregaande, die gaan we zo horen. Dat geldt ook voor Jeroen met zijn oren en zijn mond. Jeroen Schild, Joop is erbij. Van Joop en Monique, ofwel Joop ook van Zijderlaan Stolwijk. André nog niet, maar gaat wel komen. Hannes van Tondrans, de Viking is erbij. Chrisje van Vendrieg, Gerrit, de Winnetoe, Bijlsma. André is er wel bijgekomen, gezellig. En BB Barry Bennebroek is er ook. Chrisje Bennebroek, Chrisje van Vendrieg en Barry Bennebroek. En ach, wat leuk, zeker. Bas is erbij. Bas van Hooyen. Goedemorgen, Bob. Sinds enige tijd ben ik weer aan het luisteren. Na een tijdje afwezig geweest te zijn. Het blijft toch een leuk programma. Een leuk radioprogramma. Ja, door overname werk ik nu bij Zandbergen. High and Heavy in Zwolle. Ik ben nu onderweg met 5 adrossen in de richting van Dax. En ik zou graag Mike Oldfield wel willen horen. Met Maggie Riley. En toen Frans. Nou, dat doen we dan. Fijne uitzending nog, Bob. De groetjes. Bas van Hooyen. Bas, dankjewel.

0: ja, ook vreemden.
1: Ik wil zeggen, ook vreemden zijn welkom natuurlijk. Hè? Ja, wat denk je dan? Agda de Munnik. Onderweg op KBC Radio, Middengolf 891 en 1008 kHz. Je kunt ook beluisteren. Dit programma via Hollands Palet in Den Haag Totaal en Gerritse kanaaltje, zeg ik daarbij. Kanaaltje Barregaande Radio, precies. Ja. Als je reageert, doe dat dan wel via Messenger Bob van Beten of mail bob@kbcradio.nl. Ik zag namelijk ook bij RTV Utrecht dingen binnenkomen voor dit programma. Dat moet je dan niet doen. En ja, ook via Barregaande Radio kan het wel, maar daar zit ik niet altijd om te kijken. Dus dan komt er weer niet binnen. Dus dan kun je daar leuke discussiëren met elkaar, maar dan kom ik er niet tegen. Dat vind ik dan wel weer jammer natuurlijk. Dus laat eens even buiten mij om iets wil afspreken. Dat kan ook. Maar ja, roddelen mag altijd. Vind ik prima. Bas, lekker onderweg naar Dax in La Douce France. Onderweg voor Zandbergen nu, hè. Er zat nog wel Bas van Hooijen bij. Ja, maar zo heet hij ook, ja. Ja. Circus Hooijen is weer wat anders natuurlijk, ja. Hey, Michel. Michel is van de party op deze dinsdag. Dus dat streekrijden, dat is niet voor mij weggelegd, zegt hij. Gelukkig rij ik daarom nu weer in de heimat. Wellicht de Roer, maar toch onder de pannen voor een paar dagen. 22 adressen. Jetzt bei Una. 5 Sekunden. Tschüss. Dat zou Martina zagen, ja. Martina. Tschüss, tschüss, tschüss. Ik kom niet zo hoog, maar dat begrijp je wel. Goed, 5e klant. Succes daar in Duitsland. Dan Gerrit de Barregaander. Ja, die gaat erbij komen zo meteen. Maar die heeft volgens mij iets muzikaals. Moet even kijken, want wat dit is, weet ik niet. Maar het is heel erg lang. Dat is te lang voor de show, zeg maar. Om dat even één keer te doen. Jeroen kan daar ook wat van. Jeroen, kom er even bij, man.
2: Ja, goedemorgen, Bob. Van luisteraars, ben er ook weer bij.
1: En hoe gaat hij?
2: Hoe
1: ging
2: die? Tot aan Ibbenburen.
1: Ja, ook Duitsland dus.
2: Ja, lekker op tijd weggegaan, 4 uur vertrokken. We waren om 6:15 in Hoekster.
1: Hoekster, ja.
2: Ja, we waren als eerste aan de beurt. Gelost heb ik bij de buren in Holsminde heb ik afval geladen van Koevoorde.
1: Ja.
2: En dan ben ik rond een uur of één. En als ik daar leeg ben, dan mag ik naar, ja, dondersmooi Scrabblewoord. Gasselterneveensemond.
1: Klinkt goed.
2: Ja, alles in één woord, hè.
1: Zeg maar Drenthe.
2: Ja, en dan mag ik graag kipmes laden.
1: Ja.
2: Voor Butso. En dan is het verder de dag de kaart vol stampen.
1: Ja, ja, ja.
2: Een collegaatje die zit een half uurtje achter met iemand precies hetzelfde. Dus het zal vanavond wel weer gezellig worden, ergens. Ja, en dan moet ik morgen losse Butso. Rostock laden voor Bochum.
1: Ja.
2: Kunststof dus. Maar ja, goed, dat is een ding van morgen.
1: Ja.
2: Nou, het is hier prachtig mooi weer. Strak blauwe lucht. Het is 22 graden inmiddels. Ja, om 3:30 de korte broek al aangetrokken. Dus
1: oh, ik ook trouwens, ja. In. Ja.
2: Nou, maak er een mooie uitzending van met z'n allen. En dan spreken we elkaar snel weer. Groetjes.
1: Hoi. Jeroen, Schild. Ik heb inderdaad ook de slippers net voor de uitzending even de slippers aangedaan. En toen dacht ik, de lange broek gaat uit. Maar wel de korte broek aan, hè, voor de duidelijkheid. Geen gekke dingen denken, hè, over mij. Nee. Joop, Zijdelaan, Stolwijk. Hey, Bob en alle luisteraars onderweg. Ik ben er weer bij, hoor. Gisteravond samen met André Wassenaar in Hervé gestaan. En het was weer gezellig. Waarom verbaast me dat niet? En nu net gelost in Suameer. En onderweg naar Amsterdam. En daar gaan we dan de boel reinigen. En ook weer laden voor een rondje Duitsland. Doe mij maar dat bakje koffie van je. Dat dacht ik al, ja. En natuurlijk straks even een tostietje ham, kaas. Regelt de kantine hier voor jou, jongen. Dat komt voor elkaar. Hannes, Tontrans, Bob, onderweg. We zijn er weer bij, onderweg naar Iglini. 77e departement van Frankrijk, wie wist dat niet? Ik rij nu bij Chalon en Champagne. Bob, dubbel op in het kwadraat. Mijn idee is UB40 een keer. Oh, reggae, te gek, hé. Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk, ja. Dan gaan we naar de firma Bennebroek. Dat wil zeggen Chrisje en Barry, beide gemeld. Wat heeft Chrisje van Vendrieg? Nou, we zijn ook weer eens wat verder van huis. Net gelost in Pontivy. En zo nog even naar Lamballe. En dan op huis aan, vooralsnog, hè. Gisteren op Gilberville, mag je ook zeggen. Lekker gegeten samen met de drie musketeers en nog een koppel van Krofveld. Ja, was het gezellig daar. Dat zal toch wel.

0: Met José, met Kees, Buk. En het andere koppel, dat moeten Ton en Rian volgens mij geweest zijn. Want die waren ook in Kaan. Dus ik denk dat ze ook die kant op gegaan zijn. Ik kan haast niet missen. Het was erg gezellig, maar netjes op tijd naar het mandje gegaan. En nog met Buk op de foto gegaan. Heb ik die foto? Ja, ik heb een foto. Dat vond hij erg leuk, hoop ik. Nou, zo te zien wel. Jij ook wel, hè, Chris? Geweldig. Leuk. Ja hoor, goed kapsel heeft hij toch, hè? Buk, hè, bedoel ik dan. Ah, jij ook, Chrisje. Chrisje van Wendrich brengt ons bij Barry B. Vanmorgen in Terneuzen geladen voor Hamburg. En dus ik ben er gezellig de 2 uur bij. Gisteravond kreeg ik een foto van Chrisje. Nou ja, vanuit de Franse routier. Hij had een van die 3 musketeers van Kropveld op schoot zitten. Nou, precies, ja. Ja, en dan zeggen we dat het niet José was, maar Buk. Maar eerst was het Buk en toen mocht José op schoot bij Chrisje. Denkt Barry. Lekker laten denken, hè, Chrisje. En José, die weet ook wel beter natuurlijk. Hè. BB, dat is BB, uw zummere jongen. Ja, dan willen we toch nog even André horen. Dre, kom er maar even bij, jongen.
1: Morgen, Bob en al luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij. Nou, gisteravond, ja, tenminste, gisteren goed zat gelopen. Ja. Alles bij elkaar, dus...
0: Ja.
1: Ja, met Joop op RV uitgekomen.
0: Ja, ja, ja.
1: Morgen vertrokken.
0: Begreep ik al.
1: Heb ik in Weert gelost. Dan heb ik in Mohar weer geladen voor de Europoort. Ik ga vanmiddag even eruit gooien. Dan ben ik rond een uur of 2:15, 3:15.
0: Nou, een keer lekker luisteren dus.
1: Ik ga wel meemaken. Ja. Schat dat vanavond de Gouden Leeuw wordt. Maar ja, je weet het nooit. Dus we gaan het afwachten.
0: Ik denk het wel. Zeven
1: bergs. Een mooie uitzending van. De groeten iedereen. En tot morgen dan weer.
0: Au, doei. André. Ja, zo gaat hij lekker natuurlijk, hè. Is Chippy er ook al? Even kijken. Vaak wel bij het eerste rondje. Dennis heeft zich gemeld. Ja, Chippy ook hoor. Johan, kom je een is erbij. Leon, Staku. Goed dat je er bent. En dan Edwin is erbij gekomen. En de Viking had ik al genoemd. Ja. Ruud, mammoetroodkakko. Ik heb mijn truck geladen met een Hitachi. En die heb ik stilgezet aan Venlo. Want vanavond om 8 uur gaan we dan Duitsland in met het geheel. Misschien interessant te vermelden, aanstaande zondag 20 september open dag bij Van Riel in Tilburg. Tussen 11 en 4 uur bij Van Riel. Nou, daar moet je zijn. Van Riel in Tilburg. Tilburg dus, Tillywood. Vrijdag 25 en zaterdag 26 september open dagen bij Hitachi Amsterdam. Van tevoren wel aanmelden. Oh, dat is wel grappig. Eigenlijk wel, ja. Met die grote gravers is dat toch, neem ik aan dan, toch, hè? Die gigantische machine. Vroeger had je trouwens ook, Ruud, weet je dat nog? En ieder ander ook trouwens. Had je ook van het merk Hitachi, had je ook hi-fi apparatuur. Net als Sony, zeg maar. Vega had je toen als submerk, weet ik dan. Net als Aristona bijvoorbeeld en RS van Philips een submerk was. Had je dan ook Vega van Sony. Hitachi stond op zich, zeg maar. Hitachi. Maar dat was ook radioapparatuur. Ik bedoel gewoon de platenspeler, zeg maar. En receivers, tuners, versterkers en dat soort dingen meer. Ja, dat is weer mijn pakje, ja, natuurlijk. Ja. Maar dit gaat om de grote machines. 5, 26 september. En dus bij Van Riel, dat is komend weekend al. Zondag dan. Goed. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Niks. Ik denk dat wij even pauze houden met een bakje koffie erbij. Ik denk dat het wel erg lekker is. Dus ieder ander die dat wilt, Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Meer muziek onderweg op KBC Radio. Maar eerst de ANWB met de verkeersinformatie voor Europa.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Duitsland gaan komend weekend diverse snelwegen helemaal dicht door werkzaamheden. Zo gaat de A1 Hamburg richting Bremen dicht bij Hamburg. De A8 Karlsruhe richting Stuttgart wordt afgesloten bij Pforzheim. De A44 Dortmund richting Kassel gaat dicht bij Marsberg. En de A45 Gießen-Haken wordt afgesloten in beide richtingen bij Lüdenscheid. Al deze werkzaamheden zijn van vrijdagavond laat tot maandagochtend vroeg. De A40 Essen richting Dortmund is 2 weken lang dicht bij Bochum vanwege werkzaamheden. Dit duurt nog tot vrijdag 25 september 5:00 AM. In de Franse Alpen is deze week de Mont Blanc-tunnel 's nachts dicht door werkzaamheden. De afsluiting is van 10:00 AM tot 6:00 de volgende ochtend. Dit duurt tot vrijdagmorgen. Ook volgende week wordt er nog in de tunnel gewerkt. In Zwitserland is deze week de A2 Basel-Chiasso 's avonds en 's nachts in beide richtingen dicht bij de Gotthardtunnel vanwege onderhoudswerkzaamheden. De De afsluiting is in beide richtingen van 10:00 s'avonds tot 5:00 de volgende ochtend. Ook de komende weken zijn er werkzaamheden in de Zwitserse Gotthardtunnel. In het weekend is de snelweg gewoon open.
0: Goed, Wernand, dankjewel voor je informatie. Ik zat even te denken of we Taylor Swift nog kunnen contracteren voor vandaag. We nog een beetje poen hebben. Ja, hebben we. Oké, dat is mooi. I knew it, I knew you. Dit is Taylor Swift.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer in het Midden-Oosten en Noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Getser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. De invloedrijke Republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. Het weer in het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam rijdt het langzaam tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder. Je treft 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. De berger is inmiddels aanwezig, maar 3 rijstroken zijn nog dicht. Je doet er 10 minuten langer over. Dan de nasleep van een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort. De weg is weer vrijgemaakt tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, maar houd rekening met 10 minuten extra reistijd.

0: heerlijk, de stem van Stevie. Ik vind het altijd fijn om te horen. Op de een of andere manier word ik daar rustig van. Nee, dat gaat bij mij moeilijk, moet ik je zeggen. Maar uit 1973. Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. My life vooral, hè. This is my life. Dat is mijn leven inderdaad, om samen met jullie elke dag radio te mogen maken. Dat vind ik het leukste dat er is eigenlijk, ja. Het kan alle kanten op gaan. Ik heb even een lijntje gehad met Gerrit, met de Barragaander. Hij zegt, ja, doe dat dan maar. Laat mij maar even horen zometeen. Ik zeg, ja, oké. Okay. Maar waar gaat het dan over? Ja, het gaat over de derde dinsdag van september. Oh, oké. Okay. Nee, maar dan is het een ander verhaal. Dan gaan we dat zeker even beluisteren zometeen. Gerrit de Barragaander, lekker onderweg. Helemaal goed. Ik heb al wat namen genoemd. Mensen die al voorbij gekomen zijn, maar niet qua inhoud nog. Gerrit, de Winnetoe. Even een duimpje. Bluetooth duimpje van mij terug natuurlijk. Want die is lekker bezig voor de Winnetoe is dit, hè. Voor Brouwer Urk. André, weten we het ongeveer wel? Nou ja, het hele verhaal hebben we eigenlijk al gehoord. Kees is erbij gekomen. Welke Kees? Kees Diepens. Dus dat is niet van José. Nee, José is getrouwd met Kees, maar met een C. Dit is Kees met een K, Kees Diepens. Die krijgt van mij een Bluetooth duimpje terug. Ja, Kees zelf wel, Kees Lauwers dus. Bob, alle onderwegjes, we luisteren hoor. Saampjes met Ton en Rian staan we in Kaan nog steeds. Wordt het niet eens tijd om te gaan vertrekken? Nee hoor, we staan hier al vanaf afgelopen vrijdag met z'n viertjes. Nou, hè? Onderweg zijn we? Of zijn we vanaf vrijdag al met z'n viertjes onderweg? Dat zal het moeten zijn. Nou, ik maak liever overuurtjes. Dat kan ik me voorstellen dan dat je stilstaat. Draai maar wat van Yves Berendsen voor de vrouwen. Vinden ze dat leuk, denk je? Denk je dat ze dat leuk vinden? Nou, dan ga ik dat zeker in orde maken. Ik bedoel, ja, wie zal ik dan zijn om dat niet te doen? Hè? Yves Berendsen. Die kennen we wel, toch? Ja, die komt er zo meteen aan. Rustig aan. Kees, José, Buk, Ton, Rian, succes. Ja, en Chrisje is ook al bij jullie op bezoek geweest. Maar die heeft de kuienlatten getrokken. Die is er weer vandoor natuurlijk. Die is onderweg voor Vendrieg, hè. En jullie lekker voor Kropveld. Maar niks doen. Dat is ook raar eigenlijk, hè. Toch? Nou ja, er zijn ergere dingen in het leven, moet je zomaar denken. De Viking bijvoorbeeld, wat heeft hij gedaan? Nou, die is gisteren terug op de zaak gekomen. Intersprint, daar heeft hij omgekoppeld. En even thuis wezen eten, dat is lekker. Even douchen, handen wassen en zo. En daarna nog even wat uurtjes gereden naar Neufchâteau. Daar mijn 9 uurtjes gemaakt en vanmorgen rond 7:15 vertrokken in de richting. Vanmorgen gelost in Woipi. Vind ik altijd zo'n leuke uitspraak, Woipi. En nu net in bij Nancy geweest. Bij Nancy dus, voor de duidelijkheid. Op de 31. En zo ga ik richting Colmar om na de middag te kunnen lossen. Die banden moeten er echt uit hoor vandaag, Hans de Viking. De zon schijnt, temperatuur hier al 25 graden. En de radio staat aan, maar natuurlijk. Nou, hartstikke leuk Hans, dankjewel. Fotocollage is getuige voor mij dan. Het ziet er weer gezellig uit allemaal. Als ik ze allemaal gaan bekijken, dan wordt het vanzelf 1 uur, denk ik. Nee hoor, hartstikke leuk. De Beverentunnel ben je doorgegaan natuurlijk, ja. In België, ik snap het. Vroeger had je dus een goede keeper. Dat vond ik echt altijd goed. Jan van Beveren was dat. Van PSV. Die vond ik altijd een hele goede keeper. Maar ja, wel meer goede spelers uit mijn jeugd. Die er ook niet meer zijn en zo. Jan Jongbloed, bijvoorbeeld. Dat was er ook eentje. Vond ik ook goeie. Rob Rensenbrink. Neeskens natuurlijk. Johan Cruijff. Johan Neeskens. Ja. Nou, ze kunnen wel even doorgaan. Hoe is het met Chippy? Chippy, kom er even bij, jongen. Hallo.
1: Morgen Bob en onderwegjes. Ja, daar is hij weer. Martinus.
0: Dag Martinus, vertel.
1: Ja, ik sta nou bij Nazareth. Ja, vanochtend had ik jou al via die andere zender wat dingetjes gestuurd.
0: Ja.
1: Ja. En dat is helemaal goed gelopen. Lekker op tijd klaar. Dus nu even een half uurtje maken bij Nazareth. En dan door naar Alphen.
0: Ja, er zijn wel mensen die zeggen, maar ik bedoel dat niet godslasterend of zo. Die zeggen, Jezus nog aan toe, bij Nazareth. Maar dat is gewoon België, hè, voor de duidelijkheid.
1: Wat
0: ja.
1: Dus?
0: Ja.
1: Hey Bob, even een dingetje. Ja, ik weet niet of ik het hier tegen jou kan vertellen, maar...
0: Jawel.
1: Een goede vriend van mij en zijn vrouw, die gaan scheiden.
0: Oh ja?
1: Die staan voor de rechtbank. En die rechter die vraagt aan die vrouw wat de reden is van de scheiding.
0: Ja,
1: zet
0: logisch.
1: Die vrouw tegen die rechter.
0: Ja.
1: Hij zegt, ze zegt... Ja, ik heb een dochter. Of tenminste, ik ben zwanger van een dochter.
0: Ja.
1: En als die geboren wordt, wil ik haar Kim noemen.
0: Kim.
1: Hij zegt, die rechter, hij zegt, daar zie ik geen probleem in.
0: Nee.
1: Dus hij gaat naar die man toe. Hij zegt, die man, hij zegt, wat is de reden van de scheiding?
0: Ja.
1: Hij zegt, waarom wil je scheiden als uw dochter Kim wordt genoemd?
0: Ja.
1: Hij zegt, die man, Hij zegt, ik heet Holland van mijn achternaam. Nou, oké. Okay. Alle gekheid op stokkie. Oké. Okay. Hey, Bob, heb je van mij nog een bakkie in de koffie? Dan gaat hij goedkomen. Later.
0: Goed. Nou. Holland. Ja. Oké, okay, goed. Denniske, die is onderweg met de wagentjes, denk ik. Even kijken. Oh, ik zie kindjes. Ik zie. Oh. Ik zie een camper op een trailer. Oh ja, het is zijn werk natuurlijk, ja. Morgen. Oké, ik wil me wel even melden bij deze. Ik hoorde dat mijn maatje Bas ook zit te luisteren. Ja, die Bas is weer eens ingehaakt. Dat is leuk, hè? Nou, ik heb zondag nog met Bas en zijn vrouw en ons Chantalleke naar het Zeeuwse afgereisd om op kraamvisite te gaan bij Johan. Schot midden in de boeg. Ja, een schot voor de boeg was het inderdaad. En Johan heeft midden in de roos geschoten. Nou, ik heb daar al een likeje bij gedaan, want dat vond ik eigenlijk wel hartstikke leuk. Wat een kleine, wat leuk is dat om te zien. Ja, zeker wel. Dat is weer een wereldburger erbij. Ja, Johan heeft dat goed gedaan. Zijn vrouw ook trouwens, hè, voor de duidelijkheid. Want anders was het niet gelukt natuurlijk, ja. Oh, oké. Okay. Leuk. Was weer ouderwet gezellig. Ja, leuk als je elkaar weer even tegenkomt. Zeker. Ja, je bent directe collega's van elkaar geweest. En dan ga je op een gegeven moment... Vaar je uit, zou je zeggen, als je het ruime sop kiest. Maar in dit geval is dat over de weg. Dus, nou goed, zoals je ziet op de foto's ben ik even wat ADAC'ers, ofwel ADAC'ers, aan het ophalen geweest. In de richting van Memmingen en Tirol. Voor weer een weekje actie, spanning en sensatie. Met de semi-sleepwagen. Ah, goed bezig volgens mij. Wij gaan wat plaatjes voor de sfeer en beleving. Ik heb ze gezien, ik vond het leuk. Zeker. Wat minder leuk voor die mensen die camper hebben moeten laten staan. Allerleukste is natuurlijk de nieuwste schot voor de boeg midden in de roos. Echt leuk. Thanks. Staki, Leon. Ja, wat doen we allemaal? Ziet van de bakkie? Jazeker. Heerlijk. Lekker op vakantie. Oh, nou. Met het vrouwtje. Ja, wat vindt Wendy van die uitspraak? Is ze wel gewend natuurlijk, ja. Wendy en Leon lekker aan de koffie. In de provincie Drenthe. Niet te veel hunnebedden optillen, hè? Dat is niet goed voor je rug. Maar goed. Ik zit even te denken. Het ideetje was om Bob dubbel op te wijden aan... vind ik eigenlijk wel een leuk idee. Waarom ook eigenlijk doen we dat niet? UB40, het ideetje van Hannes. Hoeft niet, maar het kan wel. Dan heb je ook wat zometeen. 2 of 3 nummers van UB. 40. UB40. Zo worden ze in Spanje genoemd. Heb ik wel eens gehoord op de radio daar. Dat terzijde, Gerrit de Bannegaande, ja, die wil er ook nog even zich in de strijd mengen. Dat komt zo. Eerst even een combi 1. Ter info, de korte broeken liggen in de garage. Ja, klopt. Mooi dat je 's morgens ook luistert. Dat bedoel ik maar. Goed, hè? Chrisje van Vendricht. Ja, klopt, waren inderdaad Ton en Rian, hoor. En haha, Barry Bennebroek. Nee, dat doen we maar niet, jongen. Buk op schoot geeft minder trouble thuis. Dat denk ik ook, ja. Alhoewel, ik denk thuis dat ze het ook niet leuk vinden dat jij altijd een hond op schoot hebt. Maar in dit geval is het onze eigen Buk natuurlijk. Hè? De bekendste hond. Nou ja, we hebben er nog een paar. Maar dit is wel echt de bekendste hond, die van José Kees. En hoort natuurlijk als derde musketier daar helemaal bij. Wie er ook daarbij is, Marcel Deutsche. Vanmorgen heb ik ook geluisterd. Oh! Is het een beetje bevallen dan? Want morgen moet ik daar weer, hè, bij Radio M Utrecht. Laatste dagje schilderen en dan begint het aardig op te schieten. En alvast begint morgen onze vakantie. Nou, Daphne en Marcel, alvast viel spaas. Auf holiday, vacantioni en zo. Morgen Bob vanuit Canada. Doen we maar een bakkie. En ik zit op Rivière du Loup. Erik Nijhoff, mensen. En misschien vind je het leuk als tegenhanger van UB40 om de Pet Shop Boys te doen in Bob Dubbel op. Oei, dat vind ik ook wel leuk eigenlijk, ja. Ik heb nog geen keuze gemaakt, dus daar ga ik even over nadenken dan. Nou, zet je schrap. Ik denk, Sandra zie ik ook met een berichtje. Ah, via Ballegaander, maar ik moet even hier rechtstreeks binnenkomen. Kijken of we even terug kunnen gaan naar... Of Gerrit, die is natuurlijk doorgereden al. Sandra is er wel bij gekomen. Ja, ik zie het inderdaad. Ja, ik kom er zo bij. Bobbe de Bobski. Ik schitter van afwezigheid. Ik sta namelijk te lossen in Duitsland. Maak er een leuke uitzending van zonder mij. En doe André en Joop mij even de groenten. En gok dat ze wel luisteren. Ja, zeker wel, ja. Op naar morgen. Laters zijn wel, zeg maar. Hebben we dat goed gepland, hè? Maar jij ook wel volgende keer, Sandra. Dat is allemaal goed. Ik kan alles zeggen nu over Sandra. Ze luistert toch niet. Dat doe ik natuurlijk niet. Want als er iemand een warm hart toedraagt, is het onze Sandra wel natuurlijk, ja. Zal ik toch te kijken of we Gerrit en Barregaan nog tegen gaan komen? Nou. Er zijn zoveel berichten dat ik die Gerrit een beetje kwijt ben. Ja, ik heb hem hier gezien. Even kijken. Ja hoor, daar is hij dan. Onderweg op KBC Radio. Nou, kom er even bij, jongen.
2: Hey, vriendje Wonder Radio. Gerrit hier. De Borregaander.
0: Ja, vertel.
2: Yo, Bob, wat een leuke dag vandaag weer, hè? De dinsdag.
0: Ja?
2: Ja, je weet wel vandaag dat het is, toch? Hè?
0: Ik heb het gezegd.
2: Ja, Prinsjesdag. En je weet van mij natuurlijk ook dat ik overal hele korte lijntjes heb, hè?
0: Ja, zeker.
2: Ja, hele korte lijntjes. En nou heb Willem-Alexander, want daar ben ik ook een beetje bevriend mee natuurlijk met Maxima. Die kennen mij natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Ja, die heeft mij de opname gestuurd van gisteren van zijn secretaris.
0: Ja.
2: Die even een poging heb gedaan voor de troonrede om te oefenen altijd met Willem Lex, hè?
0: Oh. Ja, weet je wat we doen? Die laten we dan straks even horen. Dat lijkt me wel goed eigenlijk, ja. Als jij die opname even tevoorschijn tovert, Gerrit, dan laten we die horen in Onderweg op KBC. Of dat voor 12 uur gaat gebeuren, weet ik niet. Voor 1 uur gaat wel lukken. Hey, even voor de meisjes in Kaan, Yves Berendsen. Ik zie je

0: Yves Berendsen, onderweg bij KWC Radio. Messenger Bob van Meten, bob@kwcradio.nl. Nou, Gerrit, we haken nog even in bij je, want ik wil het eigenlijk toch behoren. Ik ben eigenlijk wel heel erg zenuwachtig van of je die troonrede tevoorschijn gaat
1: openen. Weet je wat we doen?
0: Doe maar gewoon.
1: Ja, voor alle onderwegjes, een speciaal iets.
0: Ja?
1: Ja, maar straks om 1 uur gaat het gewoon in het echi gebeuren.
0: Ja, dat is waar.
1: Nou, hier is even de secretaris. Wacht even, hoe doe ik dat? Nou, zeg maar, de troonrede is uitgelekt. Laat maar zeggen. Komt-ie, hè?
0: We zijn benieuwd.
1: Komt-ie, hè? Komt-ie.
2: Laaien vol de Statengein er al.
1: Leuk, hè, Bob?
2: Ja,
0: heel leuk.
2: Zitten we weer, hè? Met mijn duilenzoutje. Ja, en jij helemaal, hè? Jetten met je minderheidskabinet. Ja, mooie drag queen dat je er rondloopt. Maar complimenten, je probeert het toch. Je probeert het toch.
1: Leuk, hè, Bob?
2: Maar ja, moet je eens even kijken wat er aan de andere kant zit. Dat is een ootje. Hé, hey, onder de aanvoering van Klavertje 4. Ja, helemaal tegenwerken. Heel een zoutje ervan maken in deze prachtige mooie themakossie. Helemaal bokjes pleur drinken met een kano. Helemaal door blijven hameren.
1: Met een kano.
2: Ja, dan wordt het vanzelf elke keer september.
1: Lekker, ja.
2: Ja, heb je nog niks in de koffertje zitten? Hè? Maar goed, ik heb de oplossing als jullie koning.
1: Oh.
2: Weet je wat je moet doen met elkaar? Je moet een glas pakken. Een glas.
1: Bier?
2: En dat doe je half vol. Ja, half vol. Met La Val Policello. Oh. Dat is Italiaanse rode wijn. Die doe je half vol. Dan pak je een beetje water.
1: Ja.
2: En dan doe je er water bij. Ja, dus de regering die gooit de rode wijn in. Ja, en de oppositie, die doet er water bij. Water bij de wijn. Samenwerken, dat is democratie. Ja, ook jij, Wilders. Water bij de wijn doen. En in jouw hoeren. Voor iedereen in dit land, voor de minima. Voor de maxima. Oh, maxima, dat regel ik zelf wel even. Dus hup, naar de algemene beschouwingen. En als de wiegen weer gaan aan het werk.
1: Zo.
2: En dan neem ik nu mevrouw Maxima even mee naar het achterkamertje.
0: Ja, of zo.
2: En dan zie ik jullie straks op het bochel. Begrijp je? Ja.
1: Bedankt. Zo, Bob, dat is wel een hele stevige troonrede.
0: Ja, best wel heftig eigenlijk, ja.
1: Ik zou zeggen, op naar 1 uur. Op links 1 uur.
0: Gerrit. Ja, mooi. Onderweg op KWC Radio. Ah, toch kies ik voor Jobby Forty vandaag, hè? Dat bedoel ik maar, ja. Oh. Sandra zegt alles voor...

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste 1 trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. 3 voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op 4 Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De 4 journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n $33 miljard, waarvan ruim $22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er worden files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam, tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder kun je echter rekening houden met 20 minuten vertraging. Dan nog een file op de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Beek en Donk en Helmond Centrum 4 kilometer met 25 minuten oponthoud.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met Bob van Beten.

OMC, How Bizarre uit 1996. Hoe bizar is dat? Zo lang geleden. En OMC stond voor, moet ik altijd even nadenken, Otary Millionaires Club. Ja, ik ben daar geen lid van, geen idee hoor. Het enige waar ik lid van ben is van de sportschool, schiet me nu te binnen. En mijn maatje, mijn vriend Robert, die appte mij gisteren 2:15 bij mij. Ik deed net of ik het niet gezien had, dat appje. Half uurtje later zei hij, ik ben hartstikke druk. Ik ben echt zo slecht in de afspraken om te maken weer naar die sportschool te gaan. Vanwege de verhuizing en alle toestanden. En vorige week ook, toen dacht ik, nou, we schuiven het een weekje op. Dus ik ben eigenlijk al maanden niet geweest. Sterker nog, dit jaar ben ik heel weinig geweest. Elke maand wordt er keurig door de sportclub €32,99 afgeschreven. Het is eigenlijk doodzonde van het geld. Ik had het beter kunnen doneren aan een goed doel. Of kunnen sparen voor een nieuwe mengpaneel hier in de studio, ja. Alles bij elkaar. Maar goed, los daarvan. Die club dus, daar ben ik lid van. Ja, ik moet echt weer gaan sporten, mensen. Ik keek net naar mijn buik en ik dacht, hé, hey, dat is niet oké, zeg maar. Ja, hij is wel oké, hij is heel groot zelfs. Goed, dat terzijde. Goedemiddag intussen voor iedereen. Behalve de Canadezen en iedereen op de Greenwich Mean Time line. Want hij is natuurlijk een uurtje eerder. Hij is nog good morning natuurlijk. En alles daartussenin. En daarna ook weer. Ja, Brisbane heeft trouwens alweer 8 uur verder. Daar is het alweer intussen 8 uur 's avonds geworden. Harry, good evening. Cairns, good evening. Down Under. De muzikale ketting eindigde wij gisteren met Mon and Talking. You're my heart, you're my soul. En dat nummer wordt aangesloten als dan Brian ligt door Alone van Heart. Best wel leuk eigenlijk, ja. Heart and Alone. Maar je bent niet alone. Brian, dankjewel voor jouw suggestie. En trouwens had hij erbij gezegd, goedemorgen Bob en alle luisteraars om eens even binnen te komen. Jacco is er ook bij, Jacco met de perikist, Jacco van Kruis. Gelost in Bergen op Zoom, zegt hij bij de asfaltcentrale. Een vrachtje Cloburn Red, hè, voor de duidelijkheid. Ja, anders hebben we het verkeerde te pakken. Cloburn Red. Ik ben nu weg naar Moerdijk, een vrachtje magnetieten voor Schweerte. Nou, daar zijn ze dol op in Schweerte, dat weten we in al die jaren wel. Jacco, goede reis voor jou. Nou, we maken de reis in de richting van 1 uur. Dan wordt de troonrede voorgelezen door Willy. Ik mag Willy zeggen, Gerrit doet dat ook, dan doe ik dat ook. Helemaal geen punt. Oh, leuke foto's, mooie foto's van de tuin van Edwin. Edwin en Rudy. Edwin van Tielbeke en Edwin en Rudy Rijbink voor de duidelijkheid. Zaterdag heb ik de voortuin even afgemaakt, zegt Edwin. En erg blij met het resultaat. Nou, ik heb die foto's binnengekregen. Ik kan me dat voorstellen. Zeker met die grote olijfbomen erbij. Leuk om te zien. Dat zijn behoorlijke jongens. Meisjes, onzijdig. Onzijdig, gaan ze. Oké. Leuk om dat te zien. Ja, een prachtige voortuin. Het huis vind ik ook mooi. Maar de voortuinen? Ja, mooi met die verlichting erin. Dat ga ik hier ook nog in orde maken. Of ooit nog een keer. Ik heb een aantal planten namelijk achtergelaten. En 1 palm heb ik meegenomen in een blauwe pot. En daar ben ik hartstikke blij mee. Maar die komt niet van palmexpert van Gerbel en Monique af trouwens. Had wel gekund, maar daar komt hij niet vandaan. En verder qua werk. Ja, gisteren heb ik geladen in Klaas in Aveen voor het Zwitserse Lutri. Dat is bij Lausanne aan het Lac Léman. Ja, dat is prachtig. Ik ben daar geweest, hè. In Léman. Het Lac Léman. Morgen ga ik dan lossen. Groetjes en een fijne uitzending. Nou, groetjes aan iedereen bij deze. Dirk, had ik je nou al een duimpje gestuurd? Nee, Dirk van Garderen bij deze. Duimpje van mij. En Jan dan, Jan Gimbis, heeft net gelost in Clermont-Ferrand. In La Douze-France natuurlijk. En nu verder zakken richting het zuiden. Je gaat richting Millau. Oké, mooi. Fotootje maken als je op de brug bent. Hè? Dat is wel zo leuk natuurlijk, ja.

Feestje op de radio met de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Denk ik me dan meteen aan. Oh, dit is ook een lekker plaatje. Die ga ik zo meteen doen. Of deze. Ik moet eventjes nadenken of het wordt deze. Oh, ik heb zoveel keuze vandaag. Ja. Messenger Bob van Beter, Bob het kbcradio.nl. De ketting, dat stroomt ook lekker binnen. Ik ga straks gewoon een opsomming maken naar 12:30 van wat er binnen is gekomen. We maken gewoon een keuze, denk ik. Dat is misschien beter. Modern Talking aan laten sluiten daarop met You're My Heart, You're My Soul. Even wat nog berichten meenemen. Oh, het weeroverzicht. Inderdaad, ja. Weeroverzicht voor Europa, ook nog zo. Gerard Grootkozijn is erbij. Goedemiddag, Bob. Weer een klant in Frammery. Blij gemaakt met de fijne shovel. Ja, daar zijn ze ongelooflijk blij mee, dat weet ik zeker. Ziet er goed uit, hoor. Dus, heb jij nog een bakje koffie voorbij, als dat kan? Ja, natuurlijk, ja. En tostietje kunnen wij ook naar je toe laten komen. Sweepen we even jouw kant op. In Frammery. Frammery, dat moet ik wel goed zeggen natuurlijk, anders gaat het de verkeerde kant op, ja. De kantinejuf regelt dat voor jou allemaal. Leuke reactie voor Gerrit de Barregaande met de troonreden. Ja, dat heb je leuk gedaan, zeker wel. Er zijn mensen die het wel met je eens zijn. Hé, aviateur Jeroen is erbij gekomen. Jeroen, alles wel goed hier, hoor. Hey. Misschien wat krubbeltjes in de mengtafel gekomen vorige week. Daarom deed hij het niet meer. Koekkruimels in dat geval. Maar het is nu weer netjes en schoon. En nieuw ook allemaal hier. Zo, eens even kijken. UB40 heb ik ook laten horen. 3 keer trouwens met Bob Dubbelop vandaag. En dat rode wijn, dat refereert dan weer aan de uitspraak van Wim Lex, zegt Jeroen. Dat heb je goed gedaan. De Tukker Tarzan. Morgen Bob en onderweg vrienden. Vannacht in Maasdijk gestaan. En vanmorgen weer aangekoppeld bij de CLDN in de Botlek. Oké. En nu weer geladen in Deurne. En dan nog even laden in Nettetal in Duitsland. Doe maar een koffietje. Oké, bij deze. Lekker toch, hè? Ik kan de hele dag door wat drinken. Gerrit heeft wel gelijk, dat schreef ook Eagle Sky, Peter Leijendekker. Ja, goed hoor. Gerrit, je mag blijven, begrijp ik het uit deze woorden. En vooral Wim Lex, natuurlijk met zijn troonreden, straks om 1 uur. Ja, de miljoenennota. Eens even kijken, wat had Hannes ook weer? Oh, Hannes zegt, heb je op deze laatste misschien ook wel warme dag geen Shaggy Ray van met In the Summertime? De versie van Mungo Jerry, het originele, mag ook, dat vind ik ook leuk. Ah, ik kan even kijken of ik Shaggy, oh Carolina, of ik die kan vinden. Dan laat ik hem zo wel even horen. En Philip nog even over UB40. Dat was een leuke Bob Dubbelop. Met vrienden heb ik ze een keer zien optreden in het Sportpaleis in Antwerpen. UB40. Ze hadden namelijk een kaartje over. In plaats van mij te betalen voor de taxirit, mocht ik toen gratis mee naar het optreden. Ja, Philip, ik heb wel eens gehoord dat die optredens van UB40 bijna niks kosten. Dus misschien heb je je toch een beetje... Nee, hè? Flauw, hè? Dat is niet waar, hoor. Temperatuur Edegem is op dit moment al 24 graden, even na 12 uur. Zonnetje erbij, maar toch een hoge luchtvochtigheid. En daar heb ik best wel last van, zegt hij. Toch een fijne uitzending. Cowboy Phil, de beste taxichauffeur van Antwerpen en wij de omgeving. Erik Nijhoff, ideetje voor de ketting. Talking Heads, Once in a Lifetime. Ja, geweldig nummer natuurlijk, ja. En ik krijg een tip voor de tuinverlichting van Edwin. Ik heb nog wel de hele spul meegenomen trouwens, Edwin. Dus ik denk dat ik daar niks mee ga doen. Maar ik ga het even doorlezen op een gemakje. Eerst maar eens even...

0: In the summertime, onderweg op KBC Radio. Ja, zometeen meer muziek. Ik zit even te denken. Oh, ja, nee, eigenlijk wil ik een ander tuintje starten. Het gaat allemaal niet natuurlijk zo door elkaar heen. Want Jos, die heeft het erg heet op dit moment. Jos zit op dit moment in de wagen tussen Straatsburg en Colmar. Met een temperatuur, buitentemperatuur voor de duidelijkheid, van 32 graden. Ramen dicht houden, Jos. Maar ja, dat hoef ik je niet te vertellen. Dat spreekt voor zich. Ja, hoge temperaturen vandaag ook in Europa. Zeker ook in Frankrijk. België en Nederland, dat valt dan nog wel mee. Hoewel, Limburg gaat toch ook wel richting die 8, 29 graden vandaag, volgens mij. Voor België geldt een temperatuur aan de kust van een graad of 23. Maar landinwaarts, maar 28 graden kan eruit gaan komen. Blijft overal droog en er maait een matige zuidwestenwind vandaag. Overdag in het Belgische. Morgen trekken van west naar oost buien over het land. Tussendoor is er dan wel ruimte voor zon met in de middag temperaturen tussen 17 en 20 graden. Duidelijk een stukje minder. En aan zee staat morgenmiddag een vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En dan wat voor uitzichten. Donderdag waarschijnlijk overal droog. Vrijdag wel weer kans op een bui. Temperaturen, ja, toch altijd onder de 20 graden Celsius. Het scheelt een jasje, zeg maar. Voor Italië geldt een zonnige start vandaag. Warme dagen ook in het vooruitzicht weer de komende week. Deze week dus eigenlijk. Met in Rome temperaturen die de hoogte ingaan naar 31 graden. Maar ook Napels en Florence bijvoorbeeld. En op Sardinië zitten er 30 graden makkelijk bij deze week. In het noorden van Milaan tot aan Turijn. Nou, dat stukje zeg maar, ja, daar houdt het rustige weer stand. Zomerse temperaturen, bijna tropisch, 27, 28 graden in Noord-Italië. Alleen nog steeds in het uiterste zuiden komen af en toe een paar onweersbuien voor. Met name op Sicilië en in Calabrië. Nou, dan moet je het even mee doen. Maar ja, zo slecht is het allemaal niet. Hoewel, dat zuiden misschien, maar verhoudingsgewijs valt dat allemaal wel mee. Ja, met weer het midden van Spanje, want we gaan even het Iberisch Schiereiland op. Temperaturen van 4, 5 of 36 graden. En aan de andere kant, Sevilla, ja, 7 of 38 graden. Maar ook Valencia en Murcia, aan de Middellandse zeekant, dan blijven het droog en zeer warme temperaturen tot een graad of 34. Jongen. Ja, de koelste temperaturen voor Spanje, 22 graden. Bijvoorbeeld, een lagere temperatuur dan scheelt 10, 12 graden, 14 graden zelfs. Baskenland, Asturië, periode met regen en uitgestrekte wolkenvelden op dit moment. Ik zat al even op Tiberius Schiereiland, natuurlijk mag ik Portugal even laten voorbij komen. 37 graden komen de temperaturen hier aan. Het centrale binnenland overigens 4, 35 graden. Dat valt hem niet mee ook, nee. Frankrijk, nou we hoorden het al, zomerweer regionaal hoge, opvallend hoge temperaturen. Ja, rond Parijs temperaturen van een graad of 30, maar lokaal wel 34 graden. En Bordeaux en Toulouse pakken dat zeker mee. Nou, langs de kanaalkust, Bretagne, daar is het wat koeler met 21 tot 24 graden Celsius. Door het westen blijft het een beetje wisselvalliger, minder warm de komende tijd. Parijs gaat echt gelukkig maar afkoelen, want gisteren was het nog 4, 35 graden volgens mij. 22 graden is de temperatuur deze week. Dat is een zeer aangename temperatuur als je in de stad zit, denk ik dan zo. Voor Duitsland blijft het grotendeels droog. Vooral in het zuidwesten en zuiden rond Freiburg en München. Zomerachtig warm, wat een mooi woord is dat. Met 28 graden zometeen als maximale thermometerstand. In het westen en noorden van Duitsland temperaturen lager. 21 tot 26 graden Celsius. Morgen wordt het duidelijk wisselvalliger. Bewolking, regen, soms hevige buien. Die trekken dan van het westen uit Duitsland binnen. Dan denk ik altijd, waar komen ze dan vandaan? Ja. Ik denk vanuit Nederland. Maar goed, in Beieren en ook in de Alpen kans ook op stevige onweersbuien. En nu we het daarover hebben, de Alpen van Oostenrijk en Zwitserland, daar zitten we dan in. Middagtemperatuur in de steden trouwens in Oostenrijk rond 25 graden. En 27 graden kan vandaag opgetekend worden in Salzburg en Wenen. Ook in Zwitserland 25 tot 28 graden in de steden. Daar gaan we het mee doen voor dit moment. Hoe laat is het? 12:30. Dan wordt het hoog tijd voor nieuws. ABB Verkeersinformatie voor Nederland. En dan onder andere de muzikale ketting Messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Het spreekt wel voor zich, toch?
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl, Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment op de A12 vertraging richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er vanaf 7 naar 10 minuten langer over. Op de A28 richting Zwolle woedt een bermbrand naar aanleiding van een boerenprotest. De rechterrijstrook is dicht en je doet er tussen Amersfoort-Vathorst en Strandnulde 10 minuten langer over. Ook nog file op de A59 Den Bosch richting Os, tussen Kruisstraat en Os 5 kilometer met 10 minuten vertragingstijd.

0: Brian Setzer en die andere twee mannen, die ik van naam maar niet meer kan herinneren. Maar Brian Setzer ging door met de Brian Setzer Orchestra. De zanger en ja, hij speelde ook een instrument. Dit rockabilly muziek. Lekker hoor, jaren 80. 82 was dit. Rock This Town. The Stray Cats. Brian Keith in Schiedam voor de muzikale ketting gaat voor Alone Heart. In aansluiting op waar we gisteren mee geëindigd zijn. You're My Heart, You're My Soul van Modern Talking. Wordt het hem of wordt het hem niet? Ik heb heel veel suggesties binnengekregen. Dus ik ga even een keuze maken of Schiedam de doorslaggever is vandaag. Of dat we toch gaan starten met iets anders. Of dat we misschien later wel weer terug kunnen komen. Wacht het maar even af. Messenger Bob van Meten en bob@kmbcradio.nl. Even wat foto's doorgestuurd gekregen van de winnetoe van Gerrit. Waar hij een pelletje vis is gaan lossen bij een klant vlakbij de Mondzee. Ja, daar wil je wonen. Dat is geweldig. En het leuke is dat daar de vrachtwagen voor staat. Die staat fantastisch voor dat huis. Echt geweldig, ja. Leuk om te zien, Gerrit. Brouwer, internationaal transportbedrijf Urk voor de deur. Nou, dan weet je het wel. De dode zwemmers zijn gelost. Een pelletje vis. Helemaal voor elkaar. Over een pelletje gesproken. Jeroen komt geregeld. Aviateur Jeroen, een pelletje koekjes brengen. Daarom hebben we vaak koekjes bij de koffie. Koffie trouwens. Binnenkort kom ik wel even een palletje gangmakers inleveren bij je. Misschien houdt dat de gang een beetje erin met het mengpaneel. Nou, die is helemaal vernieuwd. Dat is allemaal geserviced en wel. Ja, dat moet vervangen worden. En nou, dat is intussen wel gelukt, gelukkig maar. Er moeten nog wel wat updatejes komen en zo. Maar er kan weer gewerkt worden. In alle vertrouwen, gelukkig maar. Nou, you never know natuurlijk, maar ja. Dankjewel Jeroen. We wachten het maar even af. Als je in de buurt bent, je bent welkom met je pallet met koeken voor jullie allemaal. Jeroen de Koekjesman. Ik denk, zegt Hannes, aan Virgo Shaggy met A Good Heart als eerste. Daarna Billy Joel, A Good Night Saigon. En It's a Real Good Feeling van Peter Kent zou de derde kunnen zijn. Voor wat betreft de muzikale ketting voor vandaag. Ja, zou kunnen. Johan is erbij. Johan ACC. Je had het, Bob, over een buikie. Als je goed verhuist, heb je geen sportschool nodig. Nou, ik heb me laten verhuizen. Dus ja, ik snap dat wel. Volgende keer niet meer doen. Dus die buik is gegroeid. Maar meer mensen die het over mijn buik wilden hebben. Maar ja, vier handen op één buik, zeg maar. Dat is geen probleem natuurlijk, ja. Eens even kijken dan wat we nog meer hebben. Of ik nou nog mensen tegenkom die ik wel van naam had gezien, maar niet had gemeld. Nou, volgens mij zitten we allemaal in de goede hoek. Ja, ja, ja. Ik check even live en kicking, zeg maar. Om niet het gevoel te krijgen dat je wel iets stuurt en dat je er niet... Als je iets hebt gestuurd en je hebt het nog niet gehoord... Ja, dan moet je het me even laten weten. bob@kbcradio.nl. Is dit hem dan?
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Ja, natuurlijk ja. De Talking Heads is het geworden. Once in a Lifetime. Onderweg bij KBC op 891 en 1008...

Heerlijke muziek hoor, uit 81. Dus Once in a Lifetime als eerste schakel in de ketting vandaag van de Talking Heads. Onderweg op KBC Radio. Ik ben heel even naar de kantinejuf gelopen. Die zegt, heb jij wel gezegd vandaag... Ik zeg, wat? Heb jij wel gezegd vandaag, Bob, dat het dubbele cheeseburgerdag is vandaag? Echt een feest voor de jongens onderweg. En meisjes niet te vergeten, ja. Ik denk, ik roep alleen maar tosti, tosti. Dus mochten er mensen zin hebben in een cheeseburger... Het is overigens wel exclusief voedsel wat de kantinejuf serveert vandaag. Het is eenmalig, omdat het cheeseburgerdag is. Ho-ho, dubbele cheeseburgerdag. Mocht je er zin in hebben, kun je dat nu nog bestellen. Kwartiertje voor deze uitzending moet lukken, toch? Even je bestelling doorgeven. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Dubbele cheeseburgerdag, mensen. Nou, dat hoef ik niet over mijn buik weer te hebben, denk ik dan. Chippy, Martin. Je moet zomaar denken, goed gereedschap hangt onder een afdakje, Bob. Ja, dat is waar, die buik van mij. Maar ja, dan ken je mijn gereedschap nog niet, hoe groot dat is. Dus zelfs dat zie ik al niet meer. Kun je nagaan, hè? Kiss and Talk to Me als muzikale kettingschakel... in aansluiting op Once in a Lifetime van de Talking Heads. Talk, talk, talk. Ja, dat kan. Talk, talk kan trouwens ook, schiet me te binnen. Moet ik even over nadenken. Vincent, de buschauffeur, is erbij gekomen. Middag, ik zeg middag terug. En ja, voor de rest gaan we de keuze maken zometeen... uit de muzikale ketting voorzetten die we hebben binnengekregen. Ik zal de boel eens even verzamelen zometeen. En dan ga je dat horen. 12:15 onderweg, KBC Radio met de Bouwsta en Magnetic. Wat een lekker plaatje is dit dan weer.

0: Ja, oh, nou, ik ben even wat dingen aan het verzamelen. Ik denk... Ja, nee, ik wil het helemaal niet horen, want deze was heel erg leuk. Die komt er zo meteen aan. Ik denk dat ik hem heb. Ja, inderdaad, ja. Ik denk dat nummer Talk To Me, heb ik dat niet ooit? Ja, het album van Kiss, dat uitkwam in 1980, Unmasked. Waarin ze inderdaad getekend en wel een soort stripverhaal op de voorkant van dat album... Hun maskers afdeden, zeg maar. Ja, dat was toen zo. Ook heel slecht voor je om altijd met dit schmink op te lopen natuurlijk, ja. Maar wel erg leuk. Talk To Me staat op het album Unmasked 1980. Ja, leuke idee. Was de tweede schakel in de ketting. Onderweg bij KBC Radio. De derde komt eraan. Ja, die gaan we wel gelijk presenteren. Eigenlijk hoorde je hem al eventjes. Tenzij je hem niet herkend hebt. Maar ik heb nog even wat berichten op deze Double Cheeseburger dag. Nou, goed voor je buik, zeg maar. Die kan lekker groeien wat dat betreft. Eens even kijken dan, want Nisi is erbij. Nisi. Wat gezellig om je erbij te hebben natuurlijk. Ja, onderweg naar Fresno, California. Met twee adressen door losse plekken in de staat Washington. Je bent even bezig, denk ik. Nisi, wat leuk dat je er weer bent. Gezellig, leuk dat je een berichtje stuurt. Want het is toen jij stuurde... 7 minuten geleden, 4:15. Nou ja, nu is het 4:07 in de morgen in Prince George in British Columbia in Canada. En ik ben lekker aan het luisteren naar je programma. Ja, ik hoop dat je al een tijdje de radio aan hebt staan, want ik ga zo meteen aftaaien, Nisi. We hebben nogal wat tijdverschil natuurlijk. Maar ik ben er morgen weer, hè. 1,5 uur eerder dan dat jij je berichtje stuurde vandaag. Maar dat geeft niet, ik vind het echt leuk dat je erbij bent. Gezellig. Denise Joyce, Nisi, zeggen we gewoon. Tuurlijk. Messentje Bob van Beten. Goed gereedschap hangt onder een afdakje, maar geen carport, zegt Hannes. Hannes, hou het even gezellig, zegt voor mij. 29,5 graden op dit moment. Wat een temperatuur. Het wordt allemaal een beetje te heet. Nisi, trouwens een double cheeseburger? Of is dat te Amerikaans voor je? Ja, je gaat toch naar Washington toe, dus... Ik kan me voorstellen dat je daar wel zin in zou hebben. Maar niet op dit tijdstip natuurlijk. Niet voor 4:00 morgens. Nee, dat doe je ook niet. Begrijp ik. We gaan ervoor, mensen. Onderweg. De laatste schakel voor vandaag. In het kader van Talk To Me, dan draaien we deze.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Talk Talk. It's My Life. Uit 1984. Onderweg op KBC.

Ik denk ook aan Gwen Stefani. Ja, die heeft dat nummer ook uitgebracht met haar band. Maar dit is de original version. From 1984. It's my life, Tok Tok. Onderweg op KBC Radio. Zijn we er doorheen, mensen? Ja, ik denk het wel. Ja, 1:02. 4:00 in Canada, waar jij zit, Nisi. Maar ja, je weet het, als ik zover in het westen zit, kan ik moeilijk luisteren. Ik vind dit al te vroeg. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Alle excuses zijn aanvaard wat dat betreft, hoor. Goed, maar moet bepaalde tijd morgen de eerste lossen. Dus ik snap dat. Dat is overigens nog 1300 kilometer van hier. Lekker rijden. Lekker dat je er was. Gezellig ook, hè. Dat geldt voor iedereen, hoor. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Nou, we zijn lekker aan het koersen geweest wat dat er gaat. Met hoge temperaturen. Even kijken, hoor. Nog meer temperatuur hoger. Het is weer hoger geworden bij Hannes. 30,5 graad. Kan ook te heet onder je voeten worden, hoor. Ik heb het licht gezien, Edwin Rijming van Tielbeke. Dankjewel. Tot zover deze show voor vandaag. Ik heb volgens mij wel alle berichten die voorgedragen moesten worden, heb ik gedaan. Dus morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Cheeseburgers zijn welkom, maar geen fastfood voor Nisi trouwens, begrijp ik. Oké. Hou tussen de lijnen en wat mij betreft heel graag tot morgen tussen 11 en 1 uur. Nederlandse zomertijd nog eventjes. Meer dan 50 jaar popmuziek bij KBC en Mark en het Zoutuur vanmiddag om 3:00. Dat staat je voorlopig even te wachten. Ik zeg, lekker hier houden. En met dank aan Hollands Palet en Den Haag Totaal voor het doorprikken van dit programma. En Robin en Gerrit de Barregaande Radio zelf ook natuurlijk, hè, voor het doorspringen van dit station. Mensen, graag tot morgen. Veilige kilometers. En bedankt voor het feestje, hè, voor vandaag. Hoi!

0: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl. Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten €30.000 aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Van der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op enkele plekken vertraging op naar aanleiding van boerenprotesten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam woedt een bermbrand tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En hetzelfde geldt voor de A28 richting Assen ter hoogte van Dwingelo. Ook hier staat de berm in brand. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging is 5 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Kruisstraat en Os loop je 15 minuten vertraging op.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk morgen met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op enkele plaatsen in het land woeden bermbranden naar aanleiding van boerenprotesten. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging 5 tot 10 minuten. De schade blijft beperkt, want ook op de A28 richting Assen woedt een bermbrand. Ook hier is de vertraging 5 minuten tussen afrit Ruinen en afrit Dwingelo. De rechterrijstrook is er dicht. Verder nog vertraging op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt ook hier rekening met 5 minuten oponthoud.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie meer dan de meerderheid die beslist. Hij vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving. En ook moet het vertrouwen in de politiek en overheid worden hersteld. Willem-Alexander zei dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. Bij Breukelen stonden meerdere hooibalen in brand, waardoor er veel rook vrij kwam. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De politie onderzoekt nu wie de branden heeft veroorzaakt. Die vallen samen met boerenprotesten die vandaag op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Maar het verband ertussen is nog niet bevestigd. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. Volgens ProRail is er op 27 plekken materiaal op het spoor gelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Qasem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baardmond van de ANWB. Op verschillende plekken loopt het verkeer vertraging op. Er staat 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere door kapotte vrachtauto's op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken moesten 2 rijstroken dicht en je vertraging is hier een kwartier. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het mis tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Ook dit komt door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging 5 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de grenspolitie. Daarom heb je vanaf Duiven 5 tot 10 minuten oponthoud.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. En hij zei ook dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Qasem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer file en een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar 2 rijstroken. Omrijden kan via Arnhem over de A50 en verder over de A12. Op de A10 Watergaasmeer knooppunt De Nieuwe Meer bij Amsterdam Oud-Zuid. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook daar een kapotte vrachtauto en 2 afgesloten rijstroken. A16 Rotterdam Breda bij knooppunt Klaverpolder. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. 10 minuten vertraging. Daar. En het houdt niet op. Nog een kapotte vrachtauto op de N15 vanuit Maasvlakte naar Rotterdam. Die staat bij afrit Oost-Voorne. Rechte rijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartiertje.
4: Brik.
5: Ja, Brik, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Brik.
5: Ja, Brik, kom maar.
4: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC.
8: Roger.
7: Ga naar kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. De politie begon een zoekactie nadat een man bij de Rijkerswoerdse plassen het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Het signalement van de gevonden persoon komt overeen met dat van Sanders, die in 2011 bekend werd als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ook zijn familie en vrienden zouden bij de plas aanwezig zijn. De politie heeft de identiteit nog niet officieel bevestigd. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in het land, een half uur vertraging nog voor het verkeer op de A1. Apeldoorn, Amsterdam, er stond een kapotte vrachtauto bij Hoevelaken, maar die is weer op weg geholpen. Alle rijstroken zijn vrij, maar wel 6 kilometer file achtergelaten met nog een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de binnenring van de A10. Zuid bij Amsterdam, Oud-Zuid. 3 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. A16, Rotterdam-Breda, bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Kwartiertje oponthoud. En de berm staat in brand langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Heerde-Zuid. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Kwartier vertraging heb je ook op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Want daar weer een kapotte vrachtauto bij afrit Oost-Voorne. 4 kilometer file daar doordat de rechterrijstrook dicht is. Miami Girls!

We zijn dan weer lekker op dreef, vrienden en vriendinnen van het Zoute Uur. Leuk dat je erbij bent. En vandaag doet Erik weer de techniek en de montage van het Zoute Uur. Muzieksamenstelling, mijn zeer gewaardeerde collega Bob van Beten, die elke werkdag ons programma Onderweg presenteert tussen 11 uur en 1 uur 's middags. Weet je dat ook weer even. Luister hoor, hartstikke leuk programma. Erik, waar ik het net over heb, die was zelf op jonge leeftijd al actief op de radio. Radioactief mag ik wel zeggen. Nou, straks meer daarover. We gaan 3 plaatjes achter elkaar draaien. En ik zou Erik willen verzoeken om ze gewoon in te starten.

Dat was Chicago uit de jaren 70 en Baby, What a Big Surprise. Hier in het Zoute Uur op KBC Radio. Op AM 891 kHz en 1008 kHz en via de stream. Ik zou even roddelen over Erik. Nou, daar gaat hij. KBC's Erik van Willigen, onze Erik zal ik maar zeggen, vertelt in het boek Van Amstel tot Noordzee dat hij al vanaf zijn 14e jaar bezig is met radio. Zo jong en al bezig met uitzenden op FM, AM en korte golf. Niet helemaal in het kader van de wet, want Erik werd in de kraag gevat. Nou, dat lees je allemaal in dat boek. Op een gegeven moment kwam hij in de wereld van de zeezenders terecht en deed dingen achter de schermen, ook mooi om te doen. En hij maakte WMR, WMR Goes DX, op de korte golf vanaf het schip de Ross Revenge. Nou, wil je meer weten? Kijk eventjes in de webshop van KBC. Ja, als je daar gewoon even, het klinkt een beetje cryptisch, als je daar even heen gaat, dan kom je erachter wat ik bedoel. Meer over een boek en over Erik. En nu meer muziek graag, Erik.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 90 kilometer file in het land op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest. 10 kilometer file, 10 minuten vertraging. Ook de werkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Zuid, de binnenring bij Amsterdam-Oud-Zuid. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Zijn daar 2 rijstroken dicht tot 4 uur vanmiddag. Op de A16 Rotterdam-Breda, kapotte auto bij Dordrecht. 10 minuten vertraging daar. En een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij het knooppunt Klaverpolder. 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is.

0: uur.
1: Mark van Amstel.
0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: Up in the other clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.

0: In Dreams hadden we van Roy Orbison en daarna Golden Brown door de Stranglers. Het tweede deel van het Zoute Uur hier op KBC Radio via de stream en de middengolf te beluisteren. En het is tijd, hoogste tijd, voor Non-Stop. Non-Stop, liever. Driemaal Cliff Richard, tegenwoordig in de adelstand verheven.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

Don't Talk Anymore uit 81. Daarvoor hoorden we Cliff uit 63 en daar weer voor uit 1979. Wat een oeuvre, hè? Ja, een top 3, leuke Cliff-plaatjes. Maar jij kunt ook je persoonlijke top 3 samenstellen met nummers uit de jaren 70, 60 of 80 uit de vorige eeuw. En stuur ze even naar mark@kbcradio.nl. Tijd om naar Mr. Big te gaan luisteren van, en dat is dan uit de jaren 70 met

0: Talk Talk en Life's What You Make It. Ja, is dat wel helemaal waar? Want soms overvallen de dingen je. Leuk dat je er weer bij was. Bij het Zoute Uur. 7 dagen per week te horen. En er zijn meer leuke programma's bij ons. Dus hou hem aan op de middengolf AM 891 kHz. 1008 kHz. Of via de stream. Wat mij betreft, gauw tot een andere keer. En blijf bij ons.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: je beleven. Ongelooflijk vreed hi-fi setje, niet? En dan die boksen. Ga even daar zitten, dan schroef ik ze even open. Ja, precies in het midden.
1: In het midden? Wat een onzin. Had hij van Bose gehoord, had hij voor Bose gekozen. Want alleen met Bose luidsprekers geniet je van stereo in je hele kamer. Dankzij Bose's unieke Direct Reflecting System.
2: Leo van der Goot.
3: Dit is Leo van der Goot. In het zoute uur op KBC Radio.
4: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het land, zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 15 kilometer file bij Culemborg. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. Helemaal eventjes dicht is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, zodoende 15 kilometer file en een half uur vertraging. En op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Alfred Numansdorp 9 kilometer file. Kwartier vertraging daar.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
6: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. En treinreizigers krijgen bij uitzondering hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. Werkzaamheden op de A2, Utrecht-Den Bosch. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en afrit Beest. 25 minuten vertraging daardoor. 4 kilometer file op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. Een kwartier vertraging daardoor. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. 50 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. En 20 minuten oponthoud de andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden over 15 kilometer tussen knooppunt de Ridderkerk en de Moerdijkbrug.
8: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit.
8: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
9: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
10: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Dress.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels, omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. En ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. In 2008 en 2029 moet er €200 miljoen extra worden bespaard. Maar hoeveel banen verdwijnen en welke overheidsdiensten worden geraakt is nog niet bekend. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra geld voor crisisbestrijding en gaat er naar de AIVD de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. De klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de Raad van State al praktisch niet meer haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma zegt dat ook het doel voor 2040 snel dichterbij komt en de politiek nu duidelijke keuzes moet maken, zodat ook bedrijven zekerheid krijgen over de toekomst. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Volgens de Italiaanse regering zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. De controles werden eind juli ingevoerd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Meloni uitte toen stevige kritiek op Spanje en dat land voerde toen als reactie zelf grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bij Beest. De kop van 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn duurt er een half uur langer over. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Beest. Dan de A10 Zuid, de binnenring. Altijd nog 10 minuten vertraging bij Amsterdam Oud-Zuid door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A73 Maasbracht Nijmegen. Ruim een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de aansluitende N322. We are.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Financiën minister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nu vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ze nasleep van een ongeluk, de weg is weer vrij. Linkerrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Door werkzaamheden vanaf knooppunt Oude Rijn 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Dat is door 8 kilometer file tussen Nijmegen, Dukenburg en knooppunt Ewijk. En na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht op de N2, de weg Maastricht-Eindhoven, bij knooppunt Batadorp. Daardoor 7 kilometer file en een half uur vertraging.
6: Radio Monique, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
7: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte neemt wat af. Op een paar wegen heb je nog behoorlijke vertraging hoor. 300 kilometer file nog in het land. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Draait dan ook langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Bunnik en Maarsbergen. En 20 minuten vertraging nog op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Na een ongeluk op knooppunt Batadorp. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is net weer vrijgegeven. Maar ja, er staat nog 7 kilometer file.
4: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.
5: Windkracht 6.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukte op de wegen neemt af. Ongelukken zorgen nog voor vertraging. Op de A2 onder andere vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging. Zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot een uur of 7 duren. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maren een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt gelukkig ook voor de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het nog langzaam over 3 kilometer tussen Terbrechtseplein en de Van Brie Noordbrug met een kwartier vertraging.

0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij Alfred Everdingen. 5 kilometer, half uurtje vertraging, maar de weg is daar weer vrijgegeven.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk staat er nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Vanaf Vianen 6 kilometer, 40 minuten vertraging, want bij Everdingen is maar één rijstrook open.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Ook mag het plein dat bij het center hoort niet naar hem vernoemd worden. Het democratische congreslid Joyce Beatty had de rechtbank opnieuw verzocht de hernoeming te voorkomen. Vorige maand had het bestuur van de instelling waar Trump deel van uitmaakt besloten dat het centrum als eerbetoon naar Trump vernoemd mocht worden nadat eerder zijn naam van de gevel was gehaald. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner, die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Als Reiner Jr. wordt veroordeeld, kan hij maximaal een levenslange celstraf krijgen. In december vorig jaar werden de regisseur en zijn vrouw dood in hun huis in Los Angeles gevonden. Hun zoon wordt verdacht de moorden te hebben gepleegd. Hij zegt niet schuldig te zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is
3: KBC. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met de

0: Persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner, die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
6: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties met zich mee hebben gebracht. Ze schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van voorwerpen op het spoor en wacht het strafrechtelijk onderzoek af. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Op meerdere plekken werden vandaag kabels en buizen op of bij het spoor aangetroffen. ProRail heeft op ruim 35 locaties voorwerpen op het spoor gevonden. Naast de extra controles roept de politie burgers op. Wie iets verdachts in de buurt van het spoor ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dit bevestigd. Bij de bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het overleg over ging. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend als zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties hebben opgeleverd. Bertram schrijft niet te weten wie er verantwoordelijk is voor het leggen en lassen van voorwerpen op het spoor. Ze wacht het strafrechtelijk onderzoek af. Een poging om nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving door te voeren is in het congres gestrand. De zogenoemde Clarity Act kreeg niet genoeg stemmen. Er is oneenigheid over onder meer de ethiek, de rol van banken en het toezicht op cryptomunten. De nieuwe wet moest de digitale munten een duidelijker juridisch kader geven. Het nieuws zorgde meteen voor een flinke daling van de bitcoin, die verloor tot 5,3%. De digitale munt zakte daarmee naar bijna $75.000, het laagste niveau sinds juni. En afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dat bevestigd. Bij die bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het onaangekondigde topoverleg over ging. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: We

0: A station on your AM dial.
1: Dit is KBC.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Een poging om nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving door te voeren is in het congres gestrand. De zogenoemde Clarity Act kreeg niet genoeg stemmen. En afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: But you're just a boy.
1: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Dit is Ewald van Lied met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel €600 miljoen om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n €32 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

0: 20 uur per dag.
1: KBC Radio. KBC.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws.
3: ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
4: We are officially the hottest AM station.

Dit is Ewald van Lied met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden, het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.